als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je?

0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

aan verdoofd. Kun schreeuwen niet, kun geeuwen niet, kun blijten niet, kun

0: Club Brugge is voor de 20e keer landskampioen voetbal geworden, ondanks een 2-2 gelijkspel op het veld van KV Mechelen. Achtervolger Union kon niet profiteren en bleef zelf steken op een 0-0 bij AA Gent, waardoor club met nog één speeldag te gaan 4 punten voorstaat. Kapitein Hans van Aken sprak na afloop van een spannende avond en de overwinning werd uitbundig gevierd. Anderlecht won met 3-1 van Sint-Truiden, terwijl AA Gent en KV Mechelen op de slotspeeldag nog strijden om een plek in de barrages voor het laatste Europese ticket. De Belgen die door Israël werden opgepakt omdat ze hulpgoederen naar Gaza wilden brengen, komen vandaag in België aan. Ze spreken van een hardhandig optreden van de Israëlische ordendiensten. Israël gebruikt geweld tegen activisten bewust om mensen af te schrikken, zegt een bron ter plaatse. Volgens de bron zijn de verhalen van België geen alleenstaand geval, want ook activisten uit andere landen vertellen gelijkaardige verhalen. Israël heeft voorlopig nog niet gereageerd op de getuigenissen. Veel zal afhangen van de internationale reactie, onder meer van landen zoals België. Zorgverleners die zware fraude plegen kunnen in de toekomst tijdelijk hun RSIF-nummer verliezen. Het parlement heeft daarvoor groen licht gegeven aan een nieuwe kaderwet van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. De maatregel zorgde de voorbije maanden voor heel wat discussie, onder meer bij artsen, maar volgens de minister kan zo'n sanctie alleen uitgesproken worden door een onafhankelijk rechtscollege. De wet moet ook de conventionering aantrekkelijker maken en laat ziekenfondsen en artsen nog onderhandelen over nieuwe regels rond ereloonsupplementen. In Rotterdam zijn alle mensen die nog aan boord waren van het cruiseschip met het Hantavirus negatief getest en niemand heeft klachten. Dat zegt de Nederlandse minister van Volksgezondheid. De 27 opvarenden blijven wel nog even in quarantaine, ook al meerde het schip maandag al aan in Rotterdam. Intussen hebben onderzoekers in Ushuaia, in het zuiden van Argentinië, zo'n 150 knaagdieren gevangen om te onderzoeken of zij het Hantavirus kunnen verspreiden. Het cruiseschip Ondius vertrok daar op 1 april. Zonnig met soms wat hoge sluierwolken en in de loop van de dag in het binnenland enkele stapelwolken. Het wordt warm, bij maxima tot 27 graden. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.
1: De beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
4: The next train will be leaving from platform 1.
5: U luistert naar West Express met Mike West.

Cat Stevens, A Morning Has Broken. Van de gelegenheid gebruik maken. Rise to the Occasion. Climbing Fisher, 1988.

Een van Duitslands populairste zangers staat al jaren te wachten op de terugkomst van zijn zoon. Dan heb ik het over Freddie Quinn. Jongen, komm bald wieder.

Zo dadelijk ben je terug met de nummer uit 73 van Elton John, de Crocodile Rock. Eerst nog Roger Whittaker. The Last Farewell.

Sir Elton John en de Crocodile Rock. In 1988, ze kwamen uit München en noemden zich natuurlijk Münchener Freiheit.

Is het allemaal van het uur, afkomstig van de Marquesan Last Night. ...1979. In de West Express, The Specials, Gangsters.

Al Capone, guys, don't argue. De spasjes op 19. En nog wat, je weet wel. Zo dadelijk ben je terug. Wayne Fontana en de Mindbenders uit 65 met The Game of Love. Eerst nog Fleetwood Mac. Ze zijn ook overal. Everywhere.

Wayne Fontana en de Mind Melders en The Game of Love. 1972, de Nederlandse groep Golden Earrings scoort met Buddy Joe.

Dus ook bij statig nog eens mee te kunnen zingen met gauwouwe Connie Francis. And everybody, somebody's fool. Ik laat je. Bedankt voor het luisteren. In gezelschap van Mireille Mathieu. Acropolis adieu. Tot de volgende.

0: Club Brugge is voor de 20e keer landskampioen voetbal geworden, ondanks een 2-2 gelijkspel op het veld van KV Mechelen. Achtervolger Union kon niet profiteren en bleef zelf steken op een 0-0 bij AA Gent, waardoor club met nog één speeldag te gaan 4 punten voor staat. Kapitein Hans van Aken sprak na afloop van een spannende avond en de overwinning werd uitbundig gevierd. Anderlecht won met 3-1 van Sint-Truiden, terwijl AA Gent en KV Mechelen op de slotspeeldag nog strijden om een plek in de barrages voor het laatste Europese ticket. De Belgen die door Israël werden opgepakt omdat ze hulpgoederen naar Gaza wilden brengen, komen vandaag in België aan. Ze spreken van een hardhandig optreden van de Israëlische ordendiensten. Israël gebruikt geweld tegen activisten bewust om mensen af te schrikken, zegt een bron ter plaatse. Volgens de bron zijn de verhalen van België geen alleenstaand geval, want ook activisten uit andere landen vertellen gelijkaardige verhalen. Israël heeft voorlopig nog niet gereageerd op de getuigenissen. Veel zal afhangen van de internationale reactie, onder meer van landen zoals België. Zorgverleners die zware fraude plegen kunnen in de toekomst tijdelijk hun RSIF-nummer verliezen. Het parlement heeft daarvoor groen licht gegeven aan een nieuwe kaderwet van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. De maatregel zorgde de voorbije maanden voor heel wat discussie, onder meer bij artsen, maar volgens de minister kan zo'n sanctie alleen uitgesproken worden door een onafhankelijk rechtscollege. De wet moet ook de conventionering aantrekkelijker maken en laat ziekenfondsen en artsen nog onderhandelen over nieuwe regels rond ereloonsupplementen. In Rotterdam zijn alle mensen die nog aan boord waren van het cruiseschip met het Hantavirus negatief getest en niemand heeft klachten. Dat zegt de Nederlandse minister van Volksgezondheid. De 27 opvarenden blijven wel nog even in quarantaine, ook al meerde het schip maandag al aan in Rotterdam. Intussen hebben onderzoekers in Ushuaia, in het zuiden van Argentinië, zo'n 150 knaagdieren gevangen om te onderzoeken of zij het Hantavirus kunnen verspreiden. Het cruiseschip Ondius vertrok daar op 1 april. Zonnig met soms wat hoge sluierwolken en in de loop van de dag in het binnenland enkele stapelwolken. Het wordt warm, bij maxima tot 27 graden. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest, Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 30 44. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

Goedemorgen allemaal. Jawel, een discobal momentje direct om de ochtendshow mee te beginnen. Dat is toch geweldig? Ja. Met dank aan mijn charmante assistenten natuurlijk. En aan Mike West. Vergeet hem bijna altijd. Met zijn Worst Express.

San Vega. Het is vrijdagochtend, 22 mei. Net voor dat verlengde weekend. Ja, het weekend vol zon, warme temperaturen. Dus hydrateer jezelf. Doe mij een plezier.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut.

Even naar het Eurovisie Songfestival met Katrina the Wave in Love. Shine the light. Goedemorgen. Weer een mooi weekend dat voor de deur staat. Straks nog wat extra zonnige muziek met Bob Marley. En ook Jo van Wijk, die komt er straks aan. Met zijn Close to Me, zijn versie van een nummer van Jasmin.

geven. Idealiter nummer, Bamali. No woman, no cry. Straks ook nog Eduardo Benato. Speciaal voor alle mama. Viva la mama. En ook nog nieuw werk van Willy Sommers dat eraan komt. En dit is opnieuw en mooi. En een goede vriend van de ochtendshow. Jo van Wijk met zijn versie van Diep in mij van Jasmin. Het heet Close to Me.

0: onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck. Daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap. Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in Vollezele, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen. Het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
1: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
1: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni. Zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis. Dat wil je niet missen.
2: Ik zie je graag.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemorgen.

Ze had hem lekker opgeblonken, mijn charmante assistente. Voor deze Wicks & Company in Rock Your World. Zo dadelijk nog een moment met Jonathan, het voorlaatste van deze week. Maar eerst Talk Talk en Such a Shame.

0: Club Brugge is voor de 20e keer landskampioen voetbal geworden, ondanks een 2-2 gelijkspel op het veld van KV Mechelen. Achtervolger Union kon niet profiteren en bleef zelf steken op een 0-0 bij AA Gent, waardoor club met nog één speeldag te gaan 4 punten voorstaat. Kapitein Hans van Aken sprak na afloop van een spannende avond en de overwinning werd uitbundig gevierd. Anderlecht won met 3-1 van Sint-Truiden, terwijl AA Gent en KV Mechelen op de slotspeeldag nog strijden om een plek in de barrages voor het laatste Europese ticket. De Belgen die door Israël werden opgepakt omdat ze hulpgoederen naar Gaza wilden brengen, komen vandaag in België aan. Ze spreken van een hardhandig optreden van de Israëlische ordendiensten. Israël gebruikt geweld tegen activisten bewust om mensen af te schrikken, zegt een bron ter plaatse. Volgens de bron zijn de verhalen van België geen alleenstaand geval, want ook activisten uit andere landen vertellen gelijkaardige verhalen. Israël heeft voorlopig nog niet gereageerd op de getuigenissen. Veel zal afhangen van de internationale reactie, onder meer van landen zoals België. Zorgverleners die zware fraude plegen kunnen in de toekomst tijdelijk hun RISIF-nummer verliezen. Het parlement heeft daarvoor groen licht gegeven aan een nieuwe kaderwet van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. De maatregel zorgde de voorbije maanden voor heel wat discussie, onder meer bij artsen, maar volgens de minister kan zo'n sanctie alleen uitgesproken worden door een onafhankelijk rechtscollege. De wet moet ook de conventionering aantrekkelijker maken en laat ziekenfondsen en artsen nog onderhandelen over nieuwe regels rond ereloonsupplementen. In Rotterdam zijn alle mensen die nog aan boord waren van het cruiseschip met het Hantavirus negatief getest en niemand heeft klachten. Dat zegt de Nederlandse minister van Volksgezondheid. De 27 opvarenden blijven wel nog even in quarantaine, ook al meerde het schip maandag al aan in Rotterdam. Intussen hebben onderzoekers in Ushuaia, in het zuiden van Argentinië, zo'n 150 knaagdieren gevangen om te onderzoeken of zij het Hantavirus kunnen verspreiden. Het cruiseschip Ondius vertrok daar op 1 april. Zonnig met soms wat hoge sluierwolken en in de loop van de dag in het binnenland enkele stapelwolken. Het wordt warm, bij maxima tot 27 graden. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancers Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stefanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487-436490 of 0494-424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.

echte feel-good muziek in de ochtend, zo met Kool & The Gang en Tonight. Uitkijken natuurlijk, we hebben weer een lang weekend en een zonnig weekend. En vooral veel hydrateren, ja. Doe mijn plezier en doe je lichaam ook een plezier. Met Edwin Collins en A

In de Zero's hadden ze één hit. Doobie Doop. En dan was er nog eentje, maar dat was totaal een schot. Vrienden, Diana Ross, die maakt daarop wachting. Maar eerst Jelle van Daal. Ik liep

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Leijze, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van

0: 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054-58-0880 of op www.delijzegalmaarde.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.

feesten opening. En dat zal waarschijnlijk met heel wat glamour zijn. Diana Ross en Upside Down. Kim Wilde, die gaat ook haar opwachting maken in de ochtendshow op deze vrijdag. Straks nog een knuffelmomentje. Maar is de Bellamy Brothers. Sleep.

and Wild, You Keep Me Hanging On. Ja, echt dank u wel dat u met ons elke dag wakker wordt tussen 7 en 9. Dat doet mij ontzettend veel.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemorgen.

nog altijd furore op alle 90s podiums. Sage in Ecuador in de ochtend, Joe. We gaan richting dat weekend, ja. Met de nieuwe Madonna en Sabrina Carpenter. Bring your love.

echt geen plezier mee, maar ik respecteer natuurlijk voor degenen die het graag drinken. UB40 en Red Red Wine, bedankt dat u weer een ganse week bent wakker geworden bij mij. En Jonathan, ja, die heeft het laatst om te zeggen eigenlijk. Want hij heeft nog zijn moment. En daarvoor ook mag ik ons voor zijn nieuwe single. Maak jij mij wakker. Met veel plezier maandag terug. Om 7 uur natuurlijk. Ja, dan.

0: In Burgt is een gevangene ontsnapt tijdens een begeleide fietstocht. Hij staat op de Most Wanted-lijst van de federale politie. De veertiger was geïnterneerd na zwaar geweld. Hij kan gevaarlijk zijn, waarschuwt de politie. Mogelijk is hij nog onderweg met een grijze fiets. Er is een opsporingsbericht gelanceerd. Politie en parket hebben ook een opsporingsbericht verspreid voor een verdachte van een overval begin april in de provincie Luik. Bij die overval kwam één iemand om het leven. In Houthalen Helchteren is een leegstaand gebouw uitgebrand, een voormalig restaurant. Het vuur was bijzonder hevig en dat veroorzaakte veel rook. Daardoor was er ook verkeershinder op de drukke verbindingsweg naar Eindhoven. Niemand raakte gewond. Tomorrowland neemt bijkomende veiligheidsmaatregelen na de brand aan het hoofdpodium vorig jaar. Het festival krijgt na onderzoek een gunstig rapport, maar er komen toch aanvullingen. Zo gaan ze het aantal festivalgangers per terrein en de drukte tussen de verschillende podia opvolgen met slimme camera's. En er komen extra brandwachten aan strategische locaties. Zo willen ze een eventuele evacuatie zo vlot mogelijk laten verlopen. Ons land bestelt voor zowat 700 miljoen euro aan Noorse kruisraketten. Defensie wil de F-35 gevechtsvliegtuigen daarmee uitrusten voor aanvalmissies. Dat schrijft de Tijd. Die kruisraketten kunnen doelwitten op de grond of op zee vernietigen van op 350 kilometer. Defensie bestelt ook raketten die ze op drones kan bevestigen, schrijft de krant. Defensie zelf geeft geen details. Intussen schortte de VS de verkoop van wapens aan Taiwan op. Door de oorlog in het Midden-Oosten heeft Amerika die munitie zelf nodig. De wapenleveringen aan Taiwan zijn al langer een twistpunt tussen China en de VS. Het is zonnig en zomers, tot 27 graden in het binnenland. Aan de kust blijft het kwik rond 23 graden hangen. En het hele verlengde weekend is zomers warm, tot 30 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot 570 euro per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stefanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487-436490 of 0494-424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
5: Dit is Radio Memories Hitschijf van de week. Hey.

0: begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
1: You smell fish.
0: Ongewassen.
1: Yeah.
0: En ongemanierd.
1: In a minute I'll start to yell.
0: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Goedemorgen, we zijn ondertussen vrijdag geworden. En we hebben weer de deuren geopend van onze ochtendkroeg. Samen met de heren van de Stranglers en Always the Sun. Dat willen we altijd, altijd maar zonneschijn. Kunnen we zo'n mooi kleurtje krijgen op onze uit? En misschien is dat niet te gezond, maar ja, dat is er tegenwoordig nog gezond. We gaan over naar een van die, laten we zeggen, mysterieuze songs uit de jaren 80. Dan heb ik het over die van Caroline Loop met Salawatta.

Alicia Reed en Alone Again. En we zijn ook altijd alleen in de studio, maar we zitten daar niet mee in. Zoals Alan ooit een liedje schreef voor zijn vader. En de titel zegt eigenlijk een beetje genoeg. Ik wil je nooit meer zien. Maar een pracht van een zanger.

Chris Rea op deze vrijdag met All Summer Long. Het moet nog zomer worden, maar ik heb al een gevoel dat onze medewerkers van de playlisten al in verlof zijn. Maar het kan misschien aan mij liggen, maar ik ga er niet over zeuren, want anders zeggen ze, ja, Babbela is weer bezig. En nu tijd voor eentje van Mieke terug in de tijd. En zij heeft het over Charlie Chaplin. Je weet wel, die man met zijn bullet en wandelstok en zijn veel te grote schoenen en zijn klein snorretje. Dat is hem.

Het was even terug naar 1972 met deze van Vicky Leandros en die chereuze Après Toi. Het was ook nog naar het Songfestival geweest, dit nummer. Nu tijd voor Medusa, One Republic en Leonie met Fire.

om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom

The Box of Laces and All That She Wants is natuurlijk die andere baby met die grote knipoog naar die andere groep. Nu tijd voor Bryan Adams en Do I Have to Say the Words.

0: Capella, You Got To Know. En daarmee gaan we ook de deur sluiten van onze ochtendgroep voor deze ochtend. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Volgende week is er nieuwe reeks hier op je favoriete radio. En nog veel luisteren bij de volgende collega's.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij kreeg je natuurlijk nog die van Gerard Joling. En mama, waar ben je nou? Tot volgende week.

0: In Burgt is een gevangene ontsnapt tijdens een begeleide fietstocht. Hij staat op de Most Wanted-lijst van de federale politie. De veertiger was geïnterneerd na zwaar geweld. Hij kan gevaarlijk zijn, waarschuwt de politie. Mogelijk is hij nog onderweg met een grijze fiets. Er is een opsporingsbericht gelanceerd. Politie en parket hebben ook een opsporingsbericht verspreid voor een verdachte van een overval begin april in de provincie Luik. Bij die overval kwam één iemand om het leven. In Houthale Helchteren is een leegstaand gebouw uitgebrand, een voormalig restaurant. Het vuur was bijzonder hevig en dat veroorzaakte veel rook. Daardoor was er ook verkeershinder op de drukke verbindingsweg naar Eindhoven. Niemand raakte gewond. Tomorrowland neemt bijkomende veiligheidsmaatregelen na de brand aan het hoofdpodium vorig jaar. Het festival krijgt na onderzoek een gunstig rapport, maar er komen toch aanvullingen. Zo gaan ze het aantal festivalgangers per terrein en de drukte tussen de verschillende podia opvolgen met slimme camera's. En er komen extra brandwachten aan strategische locaties. Zo willen ze een eventuele evacuatie zo vlot mogelijk laten verlopen. Ons land bestelt voor zowat 700 miljoen euro aan Noorse kruisraketten. Defensie wil de F-35 gevechtsvliegtuigen daarmee uitrusten voor aanvalmissies. Dat schrijft de Tijd. Die kruisraketten kunnen doelwitten op de grond of op zee vernietigen van op 350 kilometer. Defensie bestelt ook raketten die ze op drones kan bevestigen, schrijft de krant. Defensie zelf geeft geen details. Intussen schortte de VS de verkoop van wapens aan Taiwan op. Door de oorlog in het Midden-Oosten heeft Amerika die munitie zelf nodig. De wapenleveringen aan Taiwan zijn al langer een twistpunt tussen China en de VS. Het is zonnig en zomers, tot 27 graden in het binnenland. Aan de kust blijft het kwik rond 23 graden hangen. En het hele verlengde weekend is zomers warm, tot 30 graden.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.
3: En

0: Hoe lang is het wel niet geleden dat deze gast in de hitparade stond of niet? Wel echt, kijk eens nog in het grijsverleden. Zijn ze zo bezig op de radio te horen met The Worker. Daar gaat de affiche zien.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans
0: Wees
1: de Knecht.
0: Welkom, lieve Lars.

maken, zoals ze kraken. Ja, lekker toch? Oud plaatje. Heel erg geleden. En dat op de draaitafel. Toch is er nog het een en ander heel gebleven, vrienden. You can do it. Veel gedraaid in de dichtzone, wel in 1979. You can do it van Al Hudson. En zijn soulknakkers, soulpartners. En je bent weer terug. Lekker, heerlijk. Maak er een gezellig uurtje van. Terug in de voltooid. Volledige gefinancierde tijd.

En ook vandaag schijnt de zon weer uit je radio. Word je er een beetje vrolijk van? Ik hoop het hoor. Ik hoop het echt, jongens. Lieve dames, lieve heren, dan gaan de classics. De zooiden van Nederland. De Yellow Sun of Ecuador. De Zoom 10 vanuit het theater. Voor jou. Een hele fijne van achter de keukengordijnje. Allereerst, een held. Ja, dat was het. Hier is Lee Towers met Bless You.

0: man die zoveel meer mooie liedjes heeft gemaakt dan alleen maar You Never More Walk Alone. Ja. We zeiden wel dat het een zingende kraanmachinist uit de haven van Rotterdam was, Litouwers. En bless you.
1: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: Nou ja, wat zullen we zeggen? Een toverstokje zou af en toe best wel handig zijn in deze maatschappij. Herman van Veen!
1: Dit is de Middle of the Road Show.

0: de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het moet nou toch niet gekker worden.
3: Kopje koffie, glazen wasser.
4: Nou, dat sla ik niet af, man.

0: Herman van Veen, ook een held.
1: Echt wel.
0: Echte theaterman, zing ik al heel goed over. Lekker, hè? Terug in de gouden tijd, lieve mensen. En tonight was van Tower. Hey, heeft zijn motor gestart. Het werd zijn tweede hit. Movie Star, dat was zijn eerste. En dit is zijn tweede. En je weet dan dat hij uit het hoge noorden kwam. Zijn naam? Harpo 1975. Motorcycle Mama.

0: je speakers. Hij is bovendien een aardige kerel. Ja, echt wel. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Road Show.
1: Heb ik dan mijn glas gewaagd?

En eens stond ze daar in de Vaderlandse hitparade. En ze bleef een aantal weken staan en ook nog bovenin op de eerste plek. Alaam, June Lodge. Ja, en ik weet het uit ervaring, maar daar kreeg je de dansvloer wel mee vol hoor. Hey, heerlijk al die schuifelaars, toch? June Lodge en Prins Mohammed met Someone Love You Honey. Terug op de radio, middel of de roadshow. Deze heren komen uit Detroit, de basset van de industrie. En ik kan me voorstellen dat er ook een soort van bandenfabriek hebben staan in Detroit. Maar een beetje zielig verhaal eigenlijk, want veel industriële bedrijven die gingen daar gewoon over de kop, gewoon zonder. Maar gelukkig bleven de spinners boven water met de rubberband.

Tijd weer lekker en bovenal muzikaal gezellig als deze twee broers weer eens even op zien te komen. Muzikaal gezien lekker toch? Ja, de Boris Johnson, lieve vrienden. En stop, it's alright. Oké. Okay. En natuurlijk zijn de commanden bij je. Tot via met die bekende palen natuurlijk. Hè. Hele lange palen en ze heet onze zendpalen en digitale kanalen. En nou, hoor je die stemmen ook?

0: op. Hallo, begin jaren 80. Vierde hoogtij. Heerlijke Nederlandse band. Ze wonnen Cadans uit 83 met de
1: Intimiteit.
0: Nog even. Hè? Lynn Anderson is ook wel eens gezellig met haar roze tuin.

niet versleten. Klinkt nog wel stereo door je oren. Taste of Love van Soft Cell. En Michael Jackson. Jazeker, hij doet mee. Heeft er zin in. En Rockwell ook. Somebody's watching.

deurbel dingen. Hadden ze toen nog geen last van, hè, in die jaren 80. Toch? Somebody's watching me. Hoe zat het met zijn privacy? Daar gaat Rock wel met Michael Jackson. Dat was tevens een van de laatste platen in dit uur. Tot zover en niet verder. En jij maakt er nog een hele leuke voorzetting van. En blijf genieten ook van mijn lieve collega op de radio. Hè, toch?

0: In Burgt is een gevangene ontsnapt tijdens een begeleide fietstocht. Hij staat op de Most Wanted-lijst van de federale politie. De veertiger was geïnterneerd na zwaar geweld. Hij kan gevaarlijk zijn, waarschuwt de politie. Mogelijk is hij nog onderweg met een grijze fiets. Er is een opsporingsbericht gelanceerd. Politie en parket hebben ook een opsporingsbericht verspreid voor een verdachte van een overval begin april in de provincie Luik. Bij die overval kwam één iemand om het leven. In Houthale Helchteren is een leegstaand gebouw uitgebrand, een voormalig restaurant. Het vuur was bijzonder hevig en dat veroorzaakte veel rook. Daardoor was er ook verkeershinder op de drukke verbindingsweg naar Eindhoven. Niemand raakte gewond. Tomorrowland neemt bijkomende veiligheidsmaatregelen na de brand aan het hoofdpodium vorig jaar. Het festival krijgt na onderzoek een gunstig rapport, maar er komen toch aanvullingen. Zo gaan ze het aantal festivalgangers per terrein en de drukte tussen de verschillende podia opvolgen met slimme camera's. En er komen extra brandwachten aan strategische locaties. Zo willen ze een eventuele evacuatie zo vlot mogelijk laten verlopen. Ons land bestelt voor zowat 700 miljoen euro aan Noorse kruisraketten. Defensie wil de F-35 gevechtsvliegtuigen daarmee uitrusten voor aanvalmissies. Dat schrijft de Tijd. Die kruisraketten kunnen doelwitten op de grond of op zee vernietigen van op 350 kilometer. Defensie bestelt ook raketten die ze op drones kan bevestigen, schrijft de krant. Defensie zelf geeft geen details. Intussen schortte de VS de verkoop van wapens aan Taiwan op. Door de oorlog in het Midden-Oosten heeft Amerika die munitie zelf nodig. De wapenleveringen aan Taiwan zijn al langer een twistpunt tussen China en de VS. Het is zonnig en zomers, tot 27 graden in het binnenland. Aan de kust blijft het kwik rond 23 graden hangen. En het hele verlengde weekend is zomers warm, tot 30 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest, Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

was er eentje van Jason Donovan, Too Many Broken Hearts, vrijdag 22 mei, iets over 11 uur geworden. Hey, goedemorgen allemaal. Welkom in een nieuwe aflevering aan tafel met Tony van Beveren. Net voor deze van Jason Donovan hadden we de nieuwe hitsky voor deze week, de nieuwe Yves Segers met Allemaal. Tot 1 uur neem ik je mee, zowel thuis in de huiskamer, op het werk of in je zaken, doet er niet toe. Radio Memory moet je met je meenemen, met nu een nummer van Alexander O'Neill en Fake.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

De man met een prachtige stem, Roy Orbison, oh pretty woman. We gaan stilletjes aan richting reclame. Gaan we doen met de Rupert Sugar Baby Love. En dan nog eentje van de King of Rock'n'Roll, Elvis Presley.

0: onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck. Daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap. Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in Vollezele, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvkh.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen. Het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
1: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
1: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
1: De Radio Memory app.
3: De Radio Memory app voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
4: Goedemorgen.

0: klassieker was deze van Willy Sommer, 7 aan je 7 rozen hier op de radio. En dan is er eentje van Aqua en de Barbie Girl.
1: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
1: Sure, Ken.
2: Jump in.

plaat die grijs gedraaid wordt hier op de radio en ook op diverse feestjes. Even serieus draaiden we hier in ons programma. En we blijven ze maar doordraaien. Hè. De beste muziek, je hoort zeker hier bij ons bij Radio Memory vanuit Pajottenheim Galmaarde. Senor.

was ook een hele mooie single van Dolly Parton en Kenny Rogers. Eyes in the Stream. En we hadden nog een hele mooie romantische plaat rijden. Net voor reclame, eentje van Sammy Moore en Hou Me Vast.

Hou me vast, sla je armen om me heen. Als ik bang ben, mag ik dan alleen? Even schuilen voor de stormen om me heen. Ik weet het liefste, ik liet je vaak.

0: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gand, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487-436490 of 0494-424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemorgen.

was de versie van een meneer uit Nienhoven. We draaiden Luke Jones en Lazy Lady. Allemaal hier in ons programma aan tafel met Tony van Bever. Elke werkdag tussen 11 en 1 hier bij Radio Memory vanuit Pajottenhem Galmaarden. Ken je deze? Show Waddy Waddy, Under the Moon of Love. Allemaal hier in ons programma, hè. Vrijdag 22 mei is het al ondertussen al geworden. Fijn dat jullie me samen allemaal aan

0: Enkele honderden mensen met een beperking hebben actie gevoerd in Brussel. Ze protesteren tegen de hervormingsplannen van minister Caroline Genet, omdat ze vrezen dat hun ondersteuning verandert. Mensen met de zwaarste noden houden een persoonsvolgend budget, maar anderen kunnen voortaan worden doorverwezen naar bestaande diensten. Benzine wordt weer wat goedkoper. Vanaf morgen betaal je voor een liter benzine 95 nog maximaal 1,97 euro. Dat is ruim 4 cent minder dan vandaag. Voor een liter benzine 98 wordt de prijs maximaal 2,04 euro. De dieselprijzen zijn vandaag al gedaald, maar de brandstofprijzen blijven wel hoog door de oorlog in het Midden-Oosten. De Britse politie voert nu officieel ook een onderzoek naar mogelijke seksuele misdrijven van prins Andrew. De speurders willen spreken met een vrouw die zegt dat ze in 2010 naar zijn woning in Windsor werd gebracht voor seksuele doeleinden. De politie roept ook andere mogelijke slachtoffers op om zich nog te melden. Andrew, de broer van koning Charles, kwam in opspraak wegens zijn banden met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. Hij zelf ontkent alle beschuldigingen. Bij een aanval op een palmolieplantage in het noorden van Honduras zijn zeker 19 mensen doodgeschoten. Bij een andere schietpartij in Honduras kwamen 6 politiemensen om. Door bendegeweld en drugshandel is Honduras een van de gevaarlijkste landen van Latijns-Amerika. Zonnig en warm vandaag, tot 27 graden. Ook het weekend is zonnig en zelfs nog wat warmer. Het kan tot 29 graden worden. Aan de kust iets koeler.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot 570 euro per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
5: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
4: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
5: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
4: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
5: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
4: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
6: Iedereen weet het.
7: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.
6: En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
8: De beste muziek
4: hoor je hier.
9: Radio Memory.
8: Dit is Radio Memory.
9: Radio Memory.
4: Tony van Beveren. Hey.

was de dochter van Philip Daze van Swoopen. We draaiden Kitana, lichten aan. Vrijdag 22 mei, iets over 12 uur geworden. Ik neem je mee tot 1 uur. Tot aan Bart Mottaar met zijn programma. En ook nog een heleboel andere collega's komen nog aan bod hier bij Radio Memory vanuit Pajottegem, Galmaarden. Heraldsbergse straat onder de 5, daar zijn we gelegen. Hè? Ken je deze? Puish op de radio.

De beste muziek hoor je hier. Tumbai, Adomaya, Tumbai, Adomaya, Tumbai.

was er eentje van Snap. Allemaal hier in ons programma. We gaan een draai van U2, With or Without You. En dan nog eentje terug in de tijd van Doris en Twee Motten, net voor reclame. Allemaal hier op deze vrijdag. Superweekend staat voor de deur.

worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

0: me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg door, heb je dan niks beters voor me?
0: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee

Noem haar Charlotte en hem noem ik Bas. Die dotte van mijn deur in mijn oude jas.

Hem noem ik Bas, die dotte van modder in mijn oude jas. Ik ben een geboren eenzaam mens, maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En al zeggen mijn relaties tegen mij, maar joh, breng toch die jas naar de stomerij. Want het fort, dat begint al knapjes te verminderen.

0: Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
1: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
1: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 13:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni. Zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis. Dat wil je niet missen.
2: Ik zie je graag.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
2: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Android. Dit is Radio Memory.
6: Goedemiddag.

was de versie van Salim Segers en Dromen van Verre Stranden. En ook vandaag hebben we een Duitsstalige plaat meegebracht. Eentje van Roland Kaiser en Santa Maria.

was ook een van de grootste successen van Cher. En we draaiden Do You Believe. We gaan nog een draaien van Celine Dion. En dit met I'm Alive.

Ook eentje terug in de tijd. Harpo en de Movie Star. Allemaal hier in ons programma. We gaan richting reclame. Gaan we doen met een nummer van Tom Jones en Help Yourself.

0: zondag 26 juli vrij. Want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
4: Radio Memory. Goedemiddag.

Als we nu een mooie platen draaien, dan zou ik het echt niet weten wat we hier komen doen op deze vrijdag 22 mei. Hier bij Radio Memory in Pajottenhem Galmaarden. We draaien de John Lennon en Imagine. En dat is Phil Kevin. En we draaien zonder mij.

0: Enkele honderden mensen met een beperking hebben actie gevoerd in Brussel. Ze protesteren tegen de hervormingsplannen van minister Caroline Genee, omdat ze vrezen dat hun ondersteuning verandert. Mensen met de zwaarste noden houden een persoonsvolgend budget, maar anderen kunnen voortaan worden doorverwezen naar bestaande diensten. Benzine wordt weer wat goedkoper. Vanaf morgen betaal je voor een liter benzine 95 nog maximaal 1,97 euro. Dat is ruim 4 cent minder dan vandaag. Voor een liter benzine 98 wordt de prijs maximaal 2,04 euro. De dieselprijzen zijn vandaag al gedaald, maar de brandstofprijzen blijven wel hoog door de oorlog in het Midden-Oosten. De Britse politie voert nu officieel ook een onderzoek naar mogelijke seksuele misdrijven van prins Andrew. De speurders willen spreken met een vrouw die zegt dat ze in 2010 naar zijn woning in Windsor werd gebracht voor seksuele doeleinden. De politie roept ook andere mogelijke slachtoffers op om zich nog te melden. Andrew, de broer van koning Charles, kwam in opspraak wegens zijn banden met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. Hij zelf ontkent alle beschuldigingen. Bij een aanval op een palmolieplantage in het noorden van Honduras zijn zeker 19 mensen doodgeschoten. Bij een andere schietpartij in Honduras kwamen 6 politiemensen om. Door bendegeweld en drugshandel is Honduras een van de gevaarlijkste landen van Latijns-Amerika. Zonnig en warm vandaag, tot 27 graden. Ook het weekend is zonnig en zelfs nog wat warmer. Het kan tot 29 graden worden. Aan de kust iets koeler.
1: Brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.

0: Prachtige muziek van Kato en 1, 2, 3, 4 mocht meteen openen. En dit voor een nieuwe aflevering van de Nooit Vervelende Hits. Mijn naam is Bart Motaar.
1: Dit zijn de Nooit Vervelende Hits.

Private Dancer en Tina Turner nodigden u uit voor een lome dans. En voordat je het eigenlijk goed beseft, word je ingepalmd en volgt het geloof waar Tina je in meeneemt. Je denkt aan haar lippen, haar lichaam, haar warmte en dat mag eigenlijk ook wel. Want Private Dancer, een song die eigenlijk verleiden wil. So.

0: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
1: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
0: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop, €25. Aan de kassa betaal je

0: Mond Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf. Met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675 of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
4: Dit zijn de nooit vervelende hits.

0: Cor Palmer, na zijn dood in 2003 al te snel in de vergetenheid geraakt, scoorde tussen 1978 en 1986 een reeks van gaafheid, waaronder deze parel dat we terugvonden in de hitparade van 1981. Hadden we het over Looking for Clues. En eigenlijk zijn bekendste vonden we terug in de hitparade van 1986. Bad Case of Loving You, Robert Palmer.
1: Het beste hoor je hier. De nooit vervelende hits. Met Bart Motaar.

Ja, hoor, af en toe schuiven ze dan toch een keertje naar voren. De betere hits uit de jaren 60. En dit mag wel gezegd zijn, de, een van de betere parels uit die collectie van 1962. De Beatles en Love Me Do. Dit was Stormvogel en hij is nog steeds moe.

0: Marvin Gaye, de prins van de soul. De zanger werd voor de dag voor zijn 45e verjaardag doodgeschoten door zijn eigen vader op 1 april 1984. En dit was eigenlijk zijn grootste hit uit 1982. Marvin Gaye en Sexual Healing.
1: Bart Moutard.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemiddag.
5: Genieten.
6: Met een hoofdletter G.
4: Met Bart Mottaar.

0: de tijdloze classics sijpelen of rollen doodgewoon uit je radiotoestel. Wat een radiojuweeltje.
1: De beste muziek hoor je hier. Radio Memory.
2: Enkele honderden mensen met een beperking hebben actie gevoerd in Brussel. Ze protesteren tegen de hervormingsplannen van minister Caroline Genet, omdat ze vrezen dat hun ondersteuning verandert. Mensen met de zwaarste noden houden een persoonsvolgend budget, maar anderen kunnen voortaan worden doorverwezen naar bestaande diensten. Benzine wordt weer wat goedkoper. Vanaf morgen betaal je voor een liter benzine 95 nog maximaal 1,97 euro. Dat is ruim 4 cent minder dan vandaag. Voor een liter benzine 98 wordt de prijs maximaal 2,04 euro. De dieselprijzen zijn vandaag al gedaald. Maar de brandstofprijzen blijven wel hoog door de oorlog in het Midden-Oosten. De Britse politie voert nu officieel ook een onderzoek naar mogelijke seksuele misdrijven van prins Andrew. De speurders willen spreken met een vrouw die zegt dat ze in 2010 naar zijn woning in Windsor werd gebracht voor seksuele doeleinden. De politie roept ook andere mogelijke slachtoffers op om zich nog te melden. Andrew, de broer van koning Charles, kwam in opspraak wegens zijn banden met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. Hij zelf ontkent alle beschuldigingen. Bij een aanval op een palmolieplantage in het noorden van Honduras zijn zeker 19 mensen doodgeschoten. Bij een andere schietpartij in Honduras kwamen 6 politiemensen om. Door bendegeweld en drugshandel is Honduras een van de gevaarlijkste landen van Latijns-Amerika. Zonnig en warm vandaag, tot 27 graden. Ook het weekend is zonnig en zelfs nog wat warmer. Het kan tot 29 graden worden. Aan de kust iets koeler.
3: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
4: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot 570 euro per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
5: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
3: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
4: Dat is al wel een keer de moeite.
6: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stefanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.

0: Cliff Richard and the Young Ones, de titeltrack van een succesvolle musicalprint. Het nummer werd geschreven door Brian Bennett en Sid Tepper. Het gaat over een groep vrienden die een projectontwikkelaar moet tegenhouden om hun eigen zaakje te redden. De film was een enorm succes. Welkom bij Helden van de Popmuziek met vandaag onder andere Diana Ross, Dave Davis en de Commodores. Night Shift is een nummer 1 hit voor de Commodores zonder Lionel Richie. Walter Orange, Dennis Lambert en Fran Gold schreven het nummer. Night Shift is een ode aan de veel te vroeg gestorven muzikale helden Jackie Wilson en Marvin Gaye.
1: Rob van Dalen.

Sunshine of Your Love, een van de succesvolste singles van de superband Cream. Pete Brown, Jack Bruce en Eric Clapton schreven het nummer. Het was een top 5 hit in de Verenigde Staten. In 1973 had de Franse zangeres Dalida al succes met de single Parole, een duet met Alain Delon. In 1974 had ze een monsterhit met Gigi L'Amoroso.

les entendre, Gigi? Ils sont tous là.

0: die onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck, daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap.
1: Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in Vollezele, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
2: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
3: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
2: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 13:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni. Zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis. Dat wil je niet missen.
3: Ik zie je graag.
4: Hij is er.
5: Hij is er.
4: De Radio Memory App.
5: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
4: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
5: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
6: Goedemiddag.

Lily Was Here, een enorme hit in 1989 voor de Nederlandse saxofonisten Candy Dulfer en Dave Stewart, de gitarist van de succesvolle band Eurythmics. Het instrumentale nummer haalde de top van de hitlijsten en is ook terug te vinden op de soundtrack van de Nederlandse film De Cassière. Zoals beloofd, Dave Davis, hij schreef Death of a Clown samen met zijn broer Ray. De single combineerde een Dylan-achtige zang met een prachtige melodie.

Don't Give Up On Us, een nummer 1 hit in de Verenigde Staten en ook in Groot-Brittannië. Terug te vinden op het album David Soul uit 1976. De Amerikaanse zanger en acteur kennen we uit de populaire tv-serie Starsky & Hutch. Hij speelde de rol van Hutch. De mooiste classics aller tijden, iedere week in Helden van de Popmuziek, met nu Diana Ross en The Supremes. Stop in the Name of Love is zonder enige twijfel een van de kenmerkende hits van The Supremes. Het schrijversteam Holland Dozier Holland schreef het nummer. De choreografie voor het optreden werd samengesteld door leden van The Temptations.

Private Investigations, de enige hitsingle van het album Love Over Gold, maar het had weinig gescheeld of het waren er twee geweest. Mark Knopfler had namelijk op het allerlaatste moment een track van de LP gehaald omdat hij de song niet geschikt vond als Dire Straits opname. Hij gaf het vervolgens aan Tina Turner, die er een jaar later de titeltrack van haar comeback album van maakte. We hebben het dan natuurlijk over het nummer Private Dancer.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
3: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse oldtimervrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
4: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
6: Goedemiddag.

zover Elvis Costello en tot zover ook deze helden van de popmuziek. Ik laat je nog met de Eurythmics en There Must Be an Angel. En verrassend maar waar, het was de enige nummer 1 hit voor de Eurythmics in Groot-Brittannië. De harmonica solo is van niemand minder dan Stevie Wonder. Tot volgende week. Yeah.

0: Gewezen minister van Justitie Paul van Tichelt van de partij Anders stopt met politiek. Dat heeft hij laten weten via sociale media. Van Tichelt gaat het bedrijf Modero leiden, het grootste deurwaarderskantoor van ons land. Arthur Orlians volgt hem op als parlementslid. Orlians is nu nog schepen in Mechelen en was ook de woordvoerder van Bart Somers toen hij minister was in de Vlaamse regering. 7 op de 10 apparaten zijn binnen de 3 jaar defect. Dat meldt consumentenorganisatie Testaankoop. Die kreeg de afgelopen jaren bijna 15.000 klachten op haar platform Te Rap Kapot. Vooral smartphones scoren slecht. Testaankoop wil dat de overheid de garantieperiode uitbreidt van 2 naar 3 jaar. De NMBS zet het hele Pinksterweekend extra treinen in van en naar Oostende en Blankenbergen. Door het mooie weer verwacht de spoorwegmaatschappij heel wat dagjes mensen. Wie naar zee wil sporen, raadpleegt voor zijn vertrek best reisplanner van de NMBS via de app of de website. Daarop zal je niet alleen de volledige dienstregeling kunnen zien, maar ook de verwachte drukte. De hotels aan zee maken zich op voor een topweekend. Volgens Westtour zijn 9 op de 10 kamers tot maandag volgeboekt. En Westtour verwacht ook nog last-minute reservaties. Het zeewater is nog koud, maar 6 kustgemeenten zetten al strandredders in. Alleen in de Pannen, Middelkerken, Bredene en Zeebrugge zal er geen toezicht zijn. Op de bewaakte stranden kunnen ouders met kleine kinderen verdwaalbandjes krijgen. Bij een Oekraïense droneaanval op een universiteit in Luhansk zijn 4 mensen omgekomen. Zo'n 35 jongeren raakten gewond. De stad ligt in het oosten van Oekraïne en staat onder Russische controle. Hulpverleners zoeken nog naar vermiste kinderen onder het puin van het gebouw. Rusland veroordeelt de aanval scherp en spreekt van een monsterlijke daad. Club Brugge viert maandag zijn landstitel met een groot feest op de Grote Markt in Brugge. Het werd gisteren voor de 20e keer kampioen. Club speelde 2-2 gelijk tegen KV Mechelen en dat volstond om de titel binnen te halen. Met nog 1 speeldag te gaan kan nummer 2 Union het verschil niet meer goedmaken. De zon blijft uitbundig schijnen bij maximaal tot 27 graden. Morgen en de volgende dagen blijft het zomeren. We halen dan net geen 30 graden.
1: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse oldtimervrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak. Dit is Radio Memory's hitschijf van de week.
4: Hey, hallo, Yves Segers hier. Mijn nieuwe single is deze week de hitschijf van de week bij Radio Memory. Veel

0: Ik had zoiets van, laten we maar meteen met de deur in huis vallen. Hè. Fijn dat je luistert naar Muzikatief. We hadden zo net nog de jongens van de Free en All Right Now.
1: Alleen de lekkerste popsongs. Muzikatief met Mike Dupré.
0: Met ook dit uur weer onze gebruikelijke ingrediënten. Daar zijn de hits uit de jaren 60, 70 en 80. Straks is er ook weer onze 2-in-1 hit. We hebben Paul die langskomt met een nummer 1 hitfeit. En hij zorgt ook weer voor onze uitsmijter voor vandaag. Wel, laten we eens terugkeren naar 1984. Doen we die Alan Parsons Project en Don't Ask Me.

0: later zal het nog een hele grote hit worden voor Joan Jett en de Blackhearts. Misschien moeten we dat eens draaien als een 2-in-1 hit. Hè? Misschien moeten we dat bij gelegenheid wel eens doen. Over 2-in-1 hit gesproken trouwens. Het is tijd geworden voor onze 2-in-1 hit van vandaag.
1: 2-in-1-1-1-1-1.
0: Ja, en voor onze 2-in-1 hit keren we terug naar 1969. Toen scoorde Shocking Blue een wereldhit. Namelijk het nummer Venus. Die van Bananarama deden dat in 1986 nog eens over.

Ja, hij mag dan wel zingen van I don't need a whole lot of money. Toch is Grand Funk Railroad er niet arm aan geworden. Hè? Some kind of wonderful. Dat was een dikke hit voor de mannen in 1975. Want in dat jaar waren we zo net aanbeland. En nu terug naar 1982, naar Groot-Brittannië met Lee John, Ashley Ingram en Errol Kennedy. Of moet ik zeggen, Imagination. In 1981 scoorden ze hun eerste grote hit, Body Talk, weet je nog wel. Daarna kwam nog Just an Illusion, The Music and Lights. Wel, dit is Heart and Soul.

Bieber werd in 1989, meer bepaald in november van dat jaar, bijzonder populair in Oost- en West-Berlijn. Want toen viel de muur, hè. If I had a hammer. We hadden Trini Lopez hier in...

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemiddag.
5: Bye.

0: Ja, waar is de tijd, hè? Pete Townsend, de man van de Who, weet je nog wel, en Face to Face. Ondertussen is Paul er komen bij zitten. Jawel, het is dus tijd voor ons nummer 1 hitfeit van vandaag.
1: Nummer 1 hitfeit.
2: In 1976 was de Britse inzending voor het Eurovisie Songfestival Save Your Kisses for Me van Brotherhood of Man. Bij voorbaat al was deze single bijna uitgeroepen tot de winnaar. Dat het liedje in Den Haag ook daadwerkelijk won, was voor niemand een verrassing. Het was op de dag van het festival, op 3 april 1976, al binnengekomen in de top 30, waarna het razendsnel naar de eerste plaats steeg. In 1970 was United We Stand al een internationale hit geweest voor de groep. Maar op dat moment was Brotherhood of Man niet meer dan een studiogroep van producer Tony Hiller. Hij maakte gebruik van verschillende sessiezangers en zangeressen, onder wie Tony Burrows. Die was in dezelfde periode ook al te horen op singles van andere studiogroepen, zoals Edison Lighthouse, The Pipkins, White Plains en First Class. Nadat United We Stand een hit was geworden, werd snel een groep bij elkaar gebracht voor tv-optredens. Save Your Kisses for Me van Brotherhood of Man.

Jason Donovan, net zoals Kylie Minogue. Destijds speelden ze in de reeks Buren, hè? Neighbors. Ik weet niet of je dat nog kunt herinneren. En ook hij werd opgepikt door Stock Aitken en Waterman. Ze waren zo'n beetje de hitmakers van het einde van de jaren 80. Met andere artiesten zoals Samantha Fox, Bananarama, Dead or Alive, Rick Astley en ga zo maar door. Er werd trouwens een tijdje gespeculeerd dat Jason Donovan en Kylie Minogue een koppel waren. En dat bleek achteraf gewoon ter promotie te zijn van hun single Especially For You. Weet je nog wel? Wel, met deze zaten we in 1989. Jason Donovan en Too Many Broken Hearts in the World. En nu, back to the 70s. Muziek

0: gewezen. Minister van Justitie Paul van Tichelt van de partij Anders stopt met politiek. Dat heeft hij laten weten via sociale media. Van Tichelt gaat het bedrijf Modero leiden, het grootste deurwaarderskantoor van ons land. Arthur Orlians volgt hem op als parlementslid. Orlians is nu nog schepen in Mechelen en was ook de woordvoerder van Bart Somers toen hij minister was in de Vlaamse regering. 7 op de 10 apparaten zijn binnen de 3 jaar defect. Dat meldt consumentenorganisatie Testaankoop. Die kreeg de afgelopen jaren bijna 15.000 klachten op haar platform Te Rap Kapot. Vooral smartphones scoren slecht. Testaankoop wil dat de overheid de garantieperiode uitbreidt van 2 naar 3 jaar. De NMBS zet het hele Pinksterweekend extra treinen in van en naar Oostende en Blankenbergen. Door het mooie weer verwacht de spoorwegmaatschappij heel wat dagjes mensen. Wie naar zee wil sporen, raadpleegt voor zijn vertrek best de reisplanner van de NMBS via de app of de website. Daarop zal je niet alleen de volledige dienstregeling kunnen zien, maar ook de verwachte drukte. De hotels aan zee maken zich op voor een topweekend. Volgens Westtour zijn 9 op de 10 kamers tot maandag volgeboekt. En Westtour verwacht ook nog last-minute reservaties. Het zeewater is nog koud, maar 6 kustgemeenten zetten al strandredders in. Alleen in de Pannen, Middelkerken, Bredene en Zeebrugge zal er geen toezicht zijn. Op de bewaakte stranden kunnen ouders met kleine kinderen verdwaalbandjes krijgen. Bij een Oekraïense droneaanval op een universiteit in Luhansk zijn 4 mensen omgekomen. Zo'n 35 jongeren raakten gewond. De stad ligt in het oosten van Oekraïne en staat onder Russische controle. Hulpverleners zoeken nog naar vermiste kinderen onder het puin van het gebouw. Rusland veroordeelt de aanval scherp en spreekt van een monsterlijke daad. Club Brugge viert maandag zijn landstitel met een groot feest op de Grote Markt in Brugge. Het werd gisteren voor de 20e keer kampioen. Club speelde 2-2 gelijk tegen KV Mechelen en dat volstond om de titel binnen te halen. Met nog 1 speeldag te gaan kan nummer 2 Union het verschil niet meer goed maken. De zon blijft uitbundig schijnen bij maxima tot 27 graden. Morgen en de volgende dagen blijft het zomeren. We halen dan net geen 30 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gans, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
5: De beste muziek
6: hoor je hier.
7: Radio Memory.
5: Dit is Radio

Ik zal het ook ineens aan jullie vragen. Hè. Hoe gaat het met jullie nu het weekend voor de deur staat? Hopelijk alles oké. En kan je genieten van een zeer warm, zeg maar, heet weekend. Roxette en How Do You Do in deze laatste twee uren van deze driver's seat voor deze week. Ja, zo snel gaat die week voorbij. En dat zal met het weekend ook wel zo zijn, hè. Straks Hot Chocolate met Girl Crazy. Johnny Gill met My My My. Maar hoor liever ook nog eerst eens die hartslag van Don Johnson met Heartbeat. Iedereen, goeie namiddag.

verzot zijn van de meisjes. Daar gaat het over in deze Hot Chocolate and Girl Crazy. Hier in deze driver's seat, waar ik straks Eiffel 65 ook nog eens heb klaarstaan. En dan weet je wel automatisch over welke hit dat juist zou gaan. Maar ondertussen hebben we ook nog deze Leo Sayer. Ja, die heeft ook al serieus zijn strepen verdiend in de muziekwereld. Hier heb ik hem nog eens met More Than I Can Say.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Ja, die onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck, daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap. Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in volle zelen, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
2: Ivan Plettings.
3: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: Goedemiddag.
4: Yo.

0: Sommige mensen zouden liever helemaal alleen blijven. Maar wat is er nog leuker dan met jouw partner je leven kunnen delen? Vind ik nog altijd persoonlijk. DJ Jurgen, Better Off Alone. WhatsApp blijft getrakteerd worden op nieuwe features. Zo zou het binnenkort mogelijk worden om berichten te laten verwijderen van zodra ze gelezen zijn. Meta heeft heel wat in de pijplijn zitten voor WhatsApp, want vooral op vlak van veiligheid en privacy is men druk in de weer om de chat-app te verbeteren. Zo wordt er werk gemaakt van versleutelde backups in de cloud, om maar iets te zeggen. En onlangs werd er ook nog een nieuwe incognito chat-mode uitgerold om privégesprekken te kunnen voeren met de Meta AI. Maar daar blijft het echter niet bij. Er wordt ook nog gewerkt aan het verbeteren van multitasking en inmiddels is ook naar buiten gekomen dat er een beperkte test loopt voor een feature die het mogelijk maakt dat berichten in WhatsApp meteen verwijderd worden vanaf zodra ze gelezen zijn. En dat zou de privacy van gebruikers weer wat ten goede moeten komen, als je dat natuurlijk liever verkiest, zo was het. De nieuwe feature heeft natuurlijk wel wat weg van dat ook nu al reeds bestaat in WhatsApp. Gebruikers hebben immers al de mogelijkheid om berichten automatisch te laten verdwijnen na 24 uur, 7 dagen of 90 dagen. De nieuwe optie die nu getest wordt voorziet echter dus ook de mogelijkheid om berichten veel sneller te verwijderen. Concreet zouden berichten 5 minuten, 1 uur of 12 uur nadat ze gelezen zijn ook al verwijderd kunnen worden. En voor sommigen gaat dat misschien voordelen zijn, voor anderen misschien een paar nadelen. En nu heb ik Mick Jagger met Let's Work. Ja, dat ben ik bezig, hè.
1: Radio Memory. De beste muziek. Hoor je hier.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
3: Ivan Plettings.
4: Radio Memory.
3: Goedemiddag.
5: Hey, you know, I've got a strong feeling and a heart full of desire.

Zonder een vrouw, daar komt het dus op neer. Deze Zucchero en Paul Young met Senza Una Donna. Ja, die twee stemmen die pasten ook echt wel bij elkaar. Hè. En daarmee al richting 5 uur. En ik heb toch ook nog wel eens een Falco klaarstaan. Namelijk deze, der commissar. Dat is eventjes je beste Duits naar boven halen om proberen mee te kunnen. Proberen te begrijpen wat er allemaal gezongen wordt. In ieder geval straks dus deel 2.

0: gewezen. Minister van Justitie Paul van Tichelt van de partij Anders stopt met politiek. Dat heeft hij laten weten via sociale media. Van Tichelt gaat het bedrijf Modero leiden, het grootste deurwaarderskantoor van ons land. Arthur Orlians volgt hem op als parlementslid. Orlians is nu nog schepen in Mechelen en was ook de woordvoerder van Bart Somers toen hij minister was in de Vlaamse regering. 7 op de 10 apparaten zijn binnen de 3 jaar defect. Dat meldt consumentenorganisatie Testaankoop. Die kreeg de afgelopen jaren bijna 15.000 klachten op haar platform Te Rap Kapot. Vooral smartphones scoren slecht. Testaankoop wil dat de overheid de garantieperiode uitbreidt van 2 naar 3 jaar. De NMBS zet het hele Pinksterweekend extra treinen in van en naar Oostende en Blankenbergen. Door het mooie weer verwacht de spoorwegmaatschappij heel wat dagjes mensen. Wie naar zee wil sporen, raadpleegt voor zijn vertrek best de reisplanner van de NMBS via de app of de website. Daarop zal je niet alleen de volledige dienstregeling kunnen zien, maar ook de verwachte drukte. De hotels aan zee maken zich op voor een topweekend. Volgens Westtour zijn 9 op de 10 kamers tot maandag volgeboekt. En Westtour verwacht ook nog last-minute reservaties. Het zeewater is nog koud, maar 6 kustgemeenten zetten al strandredders in. Alleen in de Pannen, Middelkerken, Bredene en Zeebrugge zal er geen toezicht zijn. Op de bewaakte stranden kunnen ouders met kleine kinderen verdwaalbandjes krijgen. Bij een Oekraïense droneaanval op een universiteit in Luhansk zijn 4 mensen omgekomen. Zo'n 35 jongeren raakten gewond. De stad ligt in het oosten van Oekraïne en staat onder Russische controle. Hulpverleners zoeken nog naar vermiste kinderen onder het puin van het gebouw. Rusland veroordeelt de aanval scherp en spreekt van een monsterlijke daad. Club Brugge viert maandag zijn landstitel met een groot feest op de Grote Markt in Brugge. Het werd gisteren voor de 20ste keer kampioen. Club speelde 2-2 gelijk tegen KV Mechelen en dat volstond om de titel binnen te halen. Met nog 1 speeldag te gaan kan nummer 2 Union het verschil niet meer goed maken. De zon blijft uitbundig schijnen bij maxima tot 27 graden. Morgen en de volgende dagen blijft het zomeren. We halen dan net geen 30 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis, live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten, zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
3: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
4: Afspraak in Feestcomplex Europa, op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 13:30. Tickets in voorverkoop, €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475-901-3x8. Kom genieten, zingen en vieren, samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
3: Ik zie je graag.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.
6: En

En zo hoor je deze hit van ABBA ook nog wel eens in een iets jongere versie, namelijk 18's. En deze Super Trooper, mijn laatste 60 minuten voor ik van het weekend mag gaan genieten. Maar dat ga ik grotendeels wel doen in de schaduw, denk ik, met die temperaturen die we gaan mogen verwachten. In ieder geval, we gaan er straks wel eventjes naar kijken, naar die weerkaarten. Ik heb ook nog Leila Kay, Saplan Pour Moi. Ivan, ja, mijn naamgenoot met Baila. En deze Bruce Springsteen, Dancing in the Dark.

Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse oldtimervrienden hun Pajotse Dreamcar Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via

0: een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Van Plettings.

delen met deze Tarkan en Simarik. Komt er nog eens? Voilà. En straks gaat hij het nog eens doen. Het is kusjes genoeg hier bij Radio Memory. Dat moet zeker wel kunnen, hè? Denk je, in deze driver's seat? Voilà, en die belangrijkste kus ook nog eens. Van deze dame moesten we spijtig genoeg in 2015 op het einde van het jaar afscheid nemen. Deze Natalie Cole. Ik heb ze nog eens met een prachtige plaat. Speciaal ook voor haar. Miss You Like Crazy.

play. Oops, I missed again. Oops, I missed again.

0: videospelletjes. Een man van 52 zou het misschien niet doen. Jawel, ik doe het nog wel. Omdat ik nog geen 52 ben, ik ben er maar 51. Ronnie Jones en videogames in deze driver's seat. En nu dit. Ja, we gaan even kijken naar de weerkaarten. Hè, want vanavond is het helder tot licht bewolkt. En dat brengt toch ook wel mee dat de minima gelukkig nog wel redelijk laag blijven. 12 tot 16 graden 's nachts. Dus je kan nog altijd wel een beetje opfrissen. Morgenochtend verloopt het overwegend zonnig met soms wat hoge of middelhoge bewolking. Dat gaat dus ook de rest van de dag zo blijven. En het wordt opnieuw warm bij maxima van 24 tot 29 graden. Zondagochtend kan er lokaal wat mist voorkomen, maar in de meeste streken is het licht bewolkt met enkele hoge sluierwolken. In de namiddag kunnen er wat stapelwolken ontstaan waaruit in de Ardennen een bui kan vallen. In de meeste streken blijft het echter droog bij maxima van 24 tot 29 graden. Maandag ook meestal zonnig en warm met maxima in het centrum rond 28, misschien zelfs 29 graden. Voor de iets meer verkoeling moet je naar de kust, daar is het 26 graden. Dinsdag ook blijft het nog steeds zonnig met maxima in het centrum rond 28 graden, plaatselijk 30 graden in de Kempen. Aan de kust wel mooie 23 graden. Woensdag wordt het wat frisser, kan de dag lokaal starten met ochtendgrijs. Daarna zou het vrij zonnig worden, temperaturen rond 21 graden. En misschien denk je automatisch ook nog wel eens terug aan een plaatje van DDD of Def Dames Dope. Die hebben ook iets gedaan aangaande het gebruiken van een condoom tijdens de seks. Zegt je dat nog iets? Wel, ik heb ze klaarstaan. Don't be silly, put a condom on your willy.
1: Radio Memory.
2: Radio Memory.
3: De beste muziek hoor je hier.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
5: De Radio Memory App.
6: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
7: Ivan Plettings.
8: Dit is Radio Memory.
9: Goeie avond.

0: van Inner Circle hier nog in deze driver's seat die op zijn laatste pootjes loopt voor deze week. Ik ga plaatsmaken voor andere muziek, andere presentatoren en ik ga het weekend in en ik ga ervan genieten. Waarschijnlijk in het zwembad bij ons thuis, denk ik, als het water al warm genoeg is. Wij sluiten eerst nog wel even af met een hillbilly plaat, namelijk Rednecks en Cotton Eye Joe. Tot volgende week.
1: But I'd been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago.

0: De gevaarlijke geïnterneerde die gisteren kon ontkomen tijdens een begeleide fietstocht in het Waasland is weer opgepakt. Vanmiddag herkende een alerte burger in Hasselt de voortvluchtige van het opsporingsbericht en verwittigde de politie. De man die omwille van zwaar geweld op de most wanted lijst van de federale politie staat, is zonder schermutselingen opgepakt. Hij zit intussen terug in de instelling op de Antwerpse linkeroever. In Antwerpen heeft een kwart van de werknemers van het stedelijk onderwijs het voorbije half jaar meermaals te maken gekregen met agressie. Dat blijkt uit een welzijnsenquête bij het personeel. Leerlingen en hun ouders belaagden naast leerkrachten ook administratieve medewerkers en poetspersoneel. Het gaat zowel om verbale als fysieke agressie. De koepel van het stedelijk onderwijs noemt de situatie stilaan onwerkbaar. In een ziekenhuis in Nijmegen in Nederland is een patiënt opgenomen die mogelijk besmet is met het ebola-virus. De man ligt op een streng geïsoleerde afdeling voor mensen met ernstige infectieziekten. Deskundigen onderzoeken of het daadwerkelijk om ebola gaat. Sinds kort woedt een hevige uitbraak in Oeganda en Congo. Het gaat daar bovendien om een variant waarvoor nog geen behandeling bestaat. Etappe 13 in de Giro heeft geluk gebracht, dan toch voor winnaar Alberto Bettiol. De ex-laureaat van de Ronde van Vlaanderen bleef alleen voorop. De Noord-Leknessund was tweede. Daarna won Jasper Stuyven in een achtervolgend groepje de spurt voor plaats 3. Bovenaan de stand verandert er niets. Alfonso Eulalio blijft leider. En zeilster Emma Plasgaard heeft brons behaald op het EK in Kroatië. Ze kwam één puntje tekort voor het zilver. De Hongaarse Erdi won goud. Vorig jaar pakte Plasgaard ook al een bronzen medaille op het toernooi. Ze heeft ook al 2 wereldtitels in de trofeeënkast. Zomers zacht met veel zon en slechts af en toe wat stapelwolkjes. Vannacht verdwijnen die ook en is het overal helder en zacht bij minima tot 15 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 28 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stefanie Storm. Deuren openen om 6:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 7:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kruisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487-436490 of 0494-424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
5: De beste muziek
6: hoor je hier.
7: Radio Memory.
8: En 3, 2, 1.
9: Here comes the music.
10: Hey, Mark Hallebroek.
11: Showtime.
12: Are you ready?
13: I'm ready.

Een stukje van de maxi-single van Le Freak. Nog dansbaarder dan het origineel eigenlijk al is. Je hoorde Chick natuurlijk. Blokkes, welkom bij een nieuwe aflevering van Showtime. Beste vrienden, ik heb al meteen een vraag. Wat zegt jullie 13 februari 1996? Niet veel waarschijnlijk, ik zal jullie een beetje helpen. Op 13 februari 1996 werd namelijk het einde van Take That aangekondigd. En ja, ik was op de persconferentie. En godzeg, nu valt mijn Frank, dat is 30 jaar geleden. Toen nog een Frank kon vallen, uiteraard, al zijn het euro's tegenwoordig. Enfin, ik heb enkele quotes uit die persconferentie terug verzameld. En die kan ik straks aan jullie laten horen over het einde van Take That. En uiteraard is Robbie Williams en Gary Barlow straks nog in de show. Dat belooft alweer. Ach, en kijk eens hier, dit is nog zo'n dansbare plaat na Le Freak van Chic.

0: minder goed nieuws. Een beetje lastig nieuws, zelfs voor de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas. Daar heeft een man, volgens lokale media tenminste, een bemanningslid gebeten. Echt waar. Het vliegtuig maakte een ongeplande tussenlanding op Tahiti. En de man werd opgevangen door de plaatselijke autoriteiten. Op beelden is te zien hoe een man in discussie gaat met de bemanning. Hij lijkt een beetje dronken, want dat gebeurt wel tegenwoordig. Alles wordt gefilmd met de gsm natuurlijk. Maar enkel het moment waarop een bemanningslid zou gebeten worden, is niet gefilmd. Ja, maak dat mee.
1: Amai, amai.
0: Maak dat mee hier in Showtime op de radio. Prachtige muziek van toen en nu. Dit is de Urban Cookie.

0: van de Urban the Cookie Collective, The Key, The Secret. Ja, wat was het secret? Wat was de key, de sleutel tot het grote succes van Take That? Kom je misschien straks weten van op de allerlaatste persconferentie die ze hebben gegeven in 1996.
1: Hi, I'm Robbie Williams. You're listening to Mark.
0: Ja, Robbie Williams. Die was ook lid van Take That natuurlijk. Die heeft nadien na de split wat pop- en rockmuziek gemaakt. Maar wist je dat Robbie Williams ook een jazz-cd heeft gemaakt? Die cd, ja, toen nog cd's in de jaren 90, heet Swing When You're Winning. En daaruit dit nummer. Robbie Williams is dit. And Things.

0: then it just went worse.
1: You cut it out.
0: It went bad, bad, bad, bad, right towards
1: the end. Who said bad? When you sang.
0: No, when you
2: gezellig geuvelen in de plaats. Swing met Robbie Williams was dat en zijn versie van Things. Maak even jullie aandacht voor deze leuke intro. Vrienden, vrienden, vrienden, dit is toch een hit in wording. Het is de nieuwe van Isabella A. Lekker dansbaar en meezingbaar. En wat een titel. Smeek maar niet om mij. Ik smeek Isabel. Zing voor mij.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Radio Memory.

onbelangrijk in de geschiedenis van de popmuziek, deze Beach Boys. Want het is alweer 60 jaar geleden dat hun groot album Pet Sounds uitkwam van de Beach Boys. Hoewel het album klassiekers bevat als God Only Knows en deze Wouldn't It Be Nice, wat we net lieten horen, rijdt het belang even nog veel verder dan dat. De 11e studioplaat van de band ontketende een ware revolutie in de populaire muziek. Het album Pet Sounds werd niet langer gezien als een verzameling van losse liedjes, maar als een samenhangend kunstwerk waarin elke noot telt. Onder de visionaire leiding van Brian Wilson transformeerde de groep van een band die over fun fun fun zong, zeg maar, naar de makers van complexe, gelaagde popsymfonieën vol ongebruikelijke klanken en structurele vernieuwingen. Ja, de jaren 60. Wouldn't It Be Nice uit Pet Sounds, The Beach Boys. En dan naar de 70s met de disco van Amanda Lear. Het is Follow Me.

speciale stem. Dat is het minste wat je kan zeggen van deze Amanda Lear. Follow me, was dat. Blijf ons volgen. Dan hoor je straks nog de leden van Take That op de radio over een persconferentie die ik mocht bijwonen in februari 1996, 30 jaar geleden dus, over het afscheid van Take That. Maar nu, naar de discotheek. Naar de discotheek een jaar of 45 geleden. Toen er dit ongetwijfeld veel gedraaid. En stond jij natuurlijk op de dansvloer. Voor de Deutsch-Amerikaanse Freundschaft. Kortweg DAF. Hier is Let's Pray Like We Are Brothers. Let's pray.

Magic. Je hoorde vooral de persconferentie Gary Barlow praten, omdat Robbie Williams, die was toen al weg in 1996, dit even voor alle duidelijkheid. Er is tegenwoordig heel wat te doen ook rond Bob Dylan. Bob Dylan is 85 intussen. En wat vind ik hier terug? Een album van Brian Ferry, die heeft in de Nillies een album gemaakt over Bob Dylan. De album Dylanesque. Daarover deze cover. The Times They Are A-Changing, zong hij toen al in de Nillies.

Sweden, zei het meer dan 50 jaar geleden al. De tijden zijn aan het veranderen. Brian Ferry dacht, ja, in de Nillies is dat ook zo. En kijk, anno 2026 zijn de tijden ook aan het veranderen. Zo gaat het eenmaal met het leven, hè. Brian Ferry was dat, de man die ooit bij Roxy Music het mooie weer maakte. We springen van de hak op de tak. Dit is de nieuwe Bart Kael. En wil je weten waarom ik deze laat horen aan jullie? Wel, de man is zo verliefd, blijkbaar. En daar willen we toch het fijn over weten. Wat zou Luc daar...

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
2: Radio Memory.
3: De beste muziek
2: hoor je hier.
3: Here comes the music. Hey man.

Ik had het daarnet al over de 60ste verjaardag van Pet Sounds, dat album van de Beach Boys wel. Het is ook 60 jaar geleden dat de single Paint It Black van de Rolling Stones uitgebracht werd. Het zal uitgroeien tot een van hun belangrijkste en meest geliefde nummers. De Stones schreven het aanvankelijk als een traag soulnummer, maar het kreeg zijn opzwepende ritme nadat Bill Wyman en Charlie Watts tijdens een sessie improviseerden met een tempo dat deed denken aan Joodse bruiloften. Ah ja, dit hogere tempo vormde een interessant tegengewicht voor de sombere tekst en werd versterkt door gitarist Brian Jones, die de sitar gebruikte om het nummer een exotisch en onheilspellend geluid te geven. Dankzij de talloze covers en het gebruik in reclamespots van Paint It Black blijft het nummer tot op de dag van vandaag toch wel opvallend aanwezig in de popcultuur. Met een knipoog naar Henry Ford's beroemde uitspraak: je kunt hem in alle kleuren krijgen zolang het maar zwart is, gaat het allemaal om een reclamespot van Ford in 2018. Dit even terzijde natuurlijk. Naar de jaren 70. Dit is Genesis en het nummer werd toen gezongen door Phil Collins. Follow me, follow you.

0: Ja, zo herkenbaar. De stem van Phil Collins op Follow Me, Follow You van Genesis. Het is trouwens Mike Rutherford die het nummer geschreven heeft. Terug naar Take That. Het afscheid van Take That werd aangekondigd 30 jaar geleden. Ik was op de persconferentie. De klank is niet altijd optimaal, want de microfoons stonden zo'n beetje ver weg op de tafel waar de heren van Take That hun uitleg deden. En ze vertelden over het stoppen met Take That en dat vonden ze zelf eigenlijk, gek genoeg, niet zo moeilijk.
1: Not really. Like Mark said, it's something that's been growing over the last 6 months. But, you know, it is a career move for us. We don't see it as the end. It is a career move for each of us. And, you know, our dream is that after 5 or 10 years we'll come back and do it all again.
2: Het zat er de laatste 6 maanden echt aan te komen. En de jongens zien deze split gewoon als een volgende stap in hun persoonlijke carrière. Al zijn ze er wel door geëmotioneerd, maar toch stoppen ze liever terwijl ze nu nog aan de top staan.
3: Now, I'm very emotional at the moment, but I know that it's the best time finishing on top. We always said we'd finish on top. And it's very good for our careers ahead of us. So I think we're making the right move.

0: zeker van toen. Take That and Short.
1: De beste muziek hoor je hier. Radio Memory.
2: De gevaarlijke geïnterneerde die gisteren kon ontkomen tijdens een begeleide fietstocht in het Waasland is weer opgepakt. Vanmiddag herkende een alerte burger in Hasselt de voortvluchtige van het opsporingsbericht en verwittigde de politie. De man die omwille van zwaar geweld op de most wanted lijst van de federale politie staat, is zonder schermutselingen opgepakt. Hij zit intussen terug in de instelling op de Antwerpse linkeroever. In Antwerpen heeft een kwart van de werknemers van het stedelijk onderwijs het voorbije half jaar meermaals te maken gekregen met agressie. Dat blijkt uit een welzijnsenquête bij het personeel. Leerlingen en hun ouders belaagden naast leerkrachten ook administratieve medewerkers en poetspersoneel. Het gaat zowel om verbale als fysieke agressie. De koepel van het stedelijk onderwijs noemt de situatie stilaan onwerkbaar. In een ziekenhuis in Nijmegen in Nederland is een patiënt opgenomen die mogelijk besmet is met het ebola-virus. De man ligt op een streng geïsoleerde afdeling voor mensen met ernstige infectieziekten. Deskundigen onderzoeken of het daadwerkelijk om ebola gaat. Sinds kort woedt een hevige uitbraak in Oeganda en Congo. Het gaat daar bovendien om een variant waarvoor nog geen behandeling bestaat. Etappe 13 in de Giro heeft geluk gebracht, dan toch voor winnaar Alberto Bettiol. De ex-laureaat van de Ronde van Vlaanderen bleef alleen voorop. De Noord-Lekkernes Soent was tweede. Daarna won Jasper Stuyven in een achtervolgend groepje de spurt voor plaats 3. Bovenaan de stand verandert er niets. Alfonso Eulalio blijft leider. En zeilster Emma Plasgaard heeft brons behaald op het EK in Kroatië. Ze kwam 1 puntje tekort voor het zilver. De Hongaarse Erdi won goud. Vorig jaar pakte Plasgaard ook al een bronzen medaille op het toernooi. Ze heeft ook al 2 wereldtitels in de trofeeënkast. Zomers zacht met veel zon en slechts af en toe wat stapelwolkjes. Vannacht verdwijnen die ook en is het overal helder en zacht bij minima tot 15 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 28 graden.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest in de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak. Dit is Radio Memories hitschijf van de week. Hey.

1983 scoorde Clement Eros een wereldhit met Nothing's Gonna Change My Love For You. Wat vele mensen niet weten is dat het nummer oorspronkelijk werd opgenomen door George Benson in 1985. Maar het was de toen 17-jarige Clem die het liedje wereldberoemd maakte en daarmee in één klap een tiener idool werd. Dit is Verhoeven op de radio met alleen maar de

0: zondag 26 juli vrij. Want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagsshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
4: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
3: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 13:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475-901-3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagsshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
4: Ik zie je graag.
5: Jan Verhoeven.
6: Dit is Radio Memory.
5: Goeie avond.

Let Your Love Flow uit 1976 was de grote doorbraak voor de Bellamy Brothers. Grappig detail, het nummer werd eigenlijk geschreven door de Roadie van Neil Diamond. Een eerste hit en meteen een wereldwijde

dit gigantische succes van Never Gonna Give You Up kwam Rick Astley uit 1987 met Whenever You Need Somebody. Wat weinig mensen weten is dat dit oorspronkelijk bedoeld was voor een andere artiest. Maar producer Stockage & Waterman hoorde Rick's stem en wist hem meteen, dit wordt zijn hit.

0: onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck. Daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap. Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in Vollezele, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen. Het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
1: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
1: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
1: De Radio Memory app.

een van haar meest herkenbare solo-hits. Alice Moyet met Is This Love. Het nummer schreef ze trouwens samen met Dave Stewart van de Eurythmics, maar die dan wel onder een pseudoniem meewerkte. When

0: De gevaarlijke geïnterneerde die gisteren kon ontkomen tijdens een begeleide fietstocht in het Waasland is weer opgepakt. Vanmiddag herkende een alerte burger in Hasselt de voortvluchtige van het opsporingsbericht en verwittigde de politie. De man die omwille van zwaar geweld op de most wanted lijst van de federale politie staat, is zonder schermutselingen opgepakt. Hij zit intussen terug in de instelling op de Antwerpse linkeroever. In Antwerpen heeft een kwart van de werknemers van het stedelijk onderwijs het voorbije half jaar meermaals te maken gekregen met agressie. Dat blijkt uit een welzijnsenquête bij het personeel. Leerlingen en hun ouders belaagden naast leerkrachten ook administratieve medewerkers en poetspersoneel. Het gaat zowel om verbale als fysieke agressie. De koepel van het stedelijk onderwijs noemt de situatie stilaan onwerkbaar. In een ziekenhuis in Nijmegen in Nederland is een patiënt opgenomen die mogelijk besmet is met het ebola-virus. De man ligt op een streng geïsoleerde afdeling voor mensen met ernstige infectieziekten. Deskundigen onderzoeken of het daadwerkelijk om ebola gaat. Sinds kort woedt een hevige uitbraak in Oeganda en Congo. Het gaat daar bovendien om een variant waarvoor nog geen behandeling bestaat. Etappe 13 in de Giro heeft geluk gebracht, dan toch voor winnaar Alberto Bettiol. De ex-laureaat van de Ronde van Vlaanderen bleef alleen voorop. De Noord-Lekkernes Soent was tweede. Daarna won Jasper Stuyven in een achtervolgend groepje de spurt voor plaats 3. Bovenaan de stand verandert er niets. Alfonso Eulalio blijft leider. En zeilster Emma Plasgaard heeft brons behaald op het EK in Kroatië. Ze kwam 1 puntje tekort voor het zilver. De Hongaarse Erdi won goud. Vorig jaar pakte Plasgaard ook al een bronzen medaille op het toernooi. Ze heeft ook al 2 wereldtitels in de trofeeënkast. Zomers zacht met veel zon en slechts af en toe wat stapelwolkjes. Vannacht verdwijnen die ook en is het overal helder en zacht bij minima tot 15 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 28 graden.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest in de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ComfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

is vrijdagavond. Tijd voor rock. Daniel draait 2 uur lang de beste classics en de hardste gitaren. Speakers, die mogen op standje burenruzie. Want dit is Daniel Rock.

Wow, AC/DC Inject the Venom. Wij gaan geen gif inspuiten, maar wij gaan er volop muziek gaan injagen vandaag in de radio de komende 2 uur met Daniel Rockt. Welkom en het is vandaag een prachtige zomerdag. Het zonnetje schijnt nog volop. Jullie kunnen nog bellen op het nummer 0266 99660 om plaatjes aan te vragen. De volgende is er eentje van The Radios met Devil in My Cheekbone. Het is hier een metafoor voor dualiteit, twijfel en innerlijke onrust en verleiding. Hier zijn The Radios.

crazy now, my smile. Mama, mama, mama. Mama, mama, mama. Voilà, de radio's. En ons Roosje heeft net gebeld. En ze heeft genoten van het goede weer en ze is ook volop aan het genieten van de muziek. En zoals altijd vraagt ze een plaatje aan. En deze keer vroeg ze eentje van Paul McCartney met Yesterday. Roosje, deze is voor jou.

Volgens Brian Ferry en Roxy Music gaat het binnenkort hard gaan regenen. Ik hoop dat ze er ver naast zitten en dat dat zonnige nog lang mag blijven schijnen. Kennen jullie de Broertjes Oasis? De Broertjes Oasis. Allee jongen, niet goed bezig. De Broertjes Gallagher. Noel en Liam. Het is een moeilijke vandaag. Hun tour, de Oasis Live Tour 22. Wow, Daniel. Dat gaat echt niet goed vandaag. 25 tour bracht een slordige 350 miljoen euro op. Maar ze kregen dat pas op het einde. Want je weet, die twee broertjes hebben al heel wat ruzies afgevochten. Nu draai ik voor jullie hun bekendste Wonderwall.

0: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse oldtimervrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goeie avond.

dat sommige bands hun naam niet ver of wel ver gaan zoeken, bewijst Duran Duran. Hun naam komt uit de film Barbarella met de knappe Jane Fonda. De slechterik, zijn naam was namelijk Dr. Duran Duran. Hun plaat A View to a Kill komt uit de soundtrack van de James Bond film met de gelijknamige naam en was gespeeld, James Bond, door Roger Moore uit 1985. Dus nu hebben we Duran Duran met A View to a Kill.

volgende groep kennen jullie zeker allemaal. Ze deden mee met Eurosong for Kids en ze mochten ons vertegenwoordigen in 2003 met de Vriendschapsband. En ze zijn nu weer een beetje aan het optreden. Jullie hebben het allemaal kunnen raden. Het is Xink met de Vriendschapsband.

0: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
4: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
3: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
4: Ik zie je graag.
5: Goeie avond.

Op 16 mei jongstleden overleed op 76-jarige leeftijd Dennis Le Corriere. Hij was zanger, bassist en medeoprichter van Dr. Hoek. Hier hoor je nog If You Not.

Jullie hoorden nog een stukje van Drops of Jupiter van Train. Wat er kan gebeuren als je op het verkeerde knopje of net geen knopje indrukt. We gaan dit eerste uur afsluiten met een hele mooie van Simple Minds, Belfast Child.

0: Tijdelijk stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
1: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
0: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
1: Dat is al wel een keer de moeite.
3: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stefanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675 of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
4: Dit is Radio Memories Hitschijf van de week.

Welkom in deel 2. De volgende groep bestaat uit Peter Gabriel, Phil Collins en Mike Rutherford. En jullie hebben het al geraden, is natuurlijk Genesis. Het gaat voor het moment helaas niet goed met Phil Collins. Hij heeft zware gezondheidsproblemen. Hij moet 24 op 24 verpleging krijgen. Hier horen ze nog in betere tijden. I Can't Dance.

Ram Jam kennen jullie fantastisch waarschijnlijk wel. En ook Black Betty. Nu, die Black Betty, dat gaat niet over een knappe dame met zwart haar, hoor. Nee, nee, het gaat eigenlijk over zo'n zware, dikke, zwarte bol met een zware ketting er rond die gebruikt werd in gevangenkampen. Je kent die wel uit de cartoons. En nu horen we Ram Jam met Black Betty.

0: navolgbare gitaarklank van Jeff Beck. Daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap. Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in volle zelen, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
1: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
1: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
1: De Radio Memory app.
3: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
4: Dit is Radio Memory.
5: Goeie avond.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid €20, erelid €50. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02-669-9660.

Vorige week kwam het nieuws dat Bonnie Tyler na een operatie in kunstmatige coma werd gehouden. Hopelijk komt het met haar goed. Hier hoor je ze met Bitter Blue.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan de goede prijzen.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Van de 60s tot de 90s, van de Nillies tot nu en ook Nederlandstalig.
4: Radio Memory.

Raspberry Beret van Prince. De twee volgende nummers zijn best wel stevig. We hebben Sonne van Rammstein, die eerder bedoeld was als een kamferlied, een bokslied voor de bokser Vitali Klitschko. Maar nadien werd dat een wereldhit. Maar daarvoor nog Iron Maiden met Be Quick or Be Dead.

tot aan het gaatje. Amai, de stem begint ook al te vertrekken. Zonne van Ramstein inderdaad. Gisteren, vandaag en de komende dagen zal het zonnetje nog heel veel schijnen. Het is tijd om afscheid te nemen met een heel speciale Loving You van de Scorpions. Dat is voor al mijn collega's DJ's, maar zeker ook voor Katrien, waar ik woensdag met een duo-presentatie gedaan heb, voor Hilde, waarbij ik maandag op regelmatige basis een duo-presentatie doe en ook dat woensdagavond gaat doen. En natuurlijk ook voor Cindy, waarbij we binnenkort ook een keer een duo-presentatie gaan doen. Ik wens jullie allemaal een fijn weekend en hou het veilig en hopelijk tot maandag op de jaarmarkt, waar Radio Memory ook zal aanwezig zijn. Dames en heren, bedankt voor het luisteren en tot volgende keer. Hier hebben we Still Loving You van de Scorpions.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.